0: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm. En straks om 20 voor 11 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
4: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een 40-tal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt intussen ook daar al. In het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving. Na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog 2 baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond spelen de Lions hun 2e wedstrijd tegen Duitsland. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog. En we halen maxima tot 29 graden vandaag. Morgen en daarna wisselen bewolkt, kans op een bui en zo'n 25 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Gij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan.

staat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan.

één lessen, niet min, nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold, ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuiden Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Daze, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Noordzee Gold.
2: Splish splash, I was taking a bath.

0: Vandaag start de dag met veel bewolking en ook kans op wat regen. Na de middag komen er opklaringen. De maxima schommelen rond 22 graden. De wind waait vandaag matig uit het noordoosten. Morgen opnieuw wisselvallig weer met veel wolken waaruit regen kan vallen. Het kwik stijgt morgen naar 23 graden. Het strandwater is vandaag 21,8 graden warm en straks om 20 voor 11 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de Beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen, Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar toenemen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is wat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
4: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en SecuRail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
3: Vooral in Brussel-Hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor van een Française, de nummer 66 van de wereld, in 3 sets, 2-6 en 2-6-2. Mertens zelf staat 22e op de wereldranglijst. En dan ook een verrassing bij de mannen, want daar ligt Novak Djokovic er al uit in de 2e ronde. Hij verloor van een Argentijn. Djokovic won het toernooi in Cincinnati al 3 keer. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

De hele zomer wordt het sportstrand van Oostende opnieuw dé plek voor sportieve ontspanning. Jong en oud kunnen er terecht voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het strand, langs de zeedijk en in het water. Elke weekdag staat er een programma klaar met groepslessen, initiaties en enkele sportieve hoogtepunten. Tijdens de zomerperiode kun je van maandag tot vrijdag deelnemen aan groepslessen voor volwassenen op het sportstrand. Het aanbod is gevarieerd, van yoga en kiko tot zumba en van pilates en crossfit tot body shape. Er zijn ook watersportinitiaties zoals sup, rafting en golfsurfen. Kinderen en jongeren kunnen op woensdagavond deelnemen aan voetbalworkshops, kinderyoga en initiaties dans, circus en zelfverdediging. Wie liever zelfstandig sport, kan terecht in de beach gym met fitnesstoestellen op.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. Theater aan Zee sloot dit weekend af. Er waren 100.000 bezoekers voor 500 voorstellingen. Driekwart van de voorstellingen was uitverkocht. Volgend jaar bestaat TAS 30 jaar. KV Diksmuide Oostende won met 6-0 tegen Avanti Stekene in het kader van de beker van België. De doelpunten waren van Dazen, Van den Schrik, Dumoulin, Beukels en twee keer Bronchin. KVDO gaat door naar de volgende ronde. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Deze zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Die Verdammte Spielerei op 20 en Schaukorps Wick op 27 september.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

thee. Maar bij Sjefke om de hoek, nog geen minuutje lopen, daar was een staminee, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In de Molen van Stenen kan je schilder- en tekenwerk van Nadine Constant bewonderen. Vandaag tussen 10 en 7 uur vanavond. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenen Dorpstraat nummer 4 in Stenen Oostende. Op het evenementenweide Duin en Zee in Oostende vindt de 5e editie van het Summer Bloom Festival plaats. Het festival brengt workshops, ceremonies en belevingen samen rond welzijn, bewustzijn en persoonlijke groei. Vanaf 5 uur kan je naar de avondmarkt op de Zeedijk in Marekerke. En dan heb ik nog dit, alweer de voorlaatste dag van de Paulusfeesten vandaag, met onder andere om 9 uur vanavond het optreden van Barak Frituur en om 12:30 de afterparty met Di Maro. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die ter plaatse is.
4: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook-blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
3: In Duitsland staan ook 2 Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
5: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
3: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onvaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
6: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter doen dan deze ochtend. Proberen beter doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
3: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelaren. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee VZW, gaat door op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Pallas. Teams van 6 deelnemers krijgen ongeveer 60 minuten de tijd om het stevigste zandfort te bouwen dat de zee moet trotseren. Wanneer het tij opkomt, blijft slechts 1 paal overeind, de winnaar. Naast het wedstrijdgedeelte zorgt men voor animatie en een zomerse sfeer.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een zwaar ongeval met een e-step in Genk in Limburg. Een man van 40 raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij stond achterop die step terwijl iemand anders aan het rijden was. De bestuurder zelf raakte licht gewond. Hij testte positief op alcohol. Met 2 op zo'n elektrische step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij dat ongeval. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als 2e over de finish in de slotetappe en dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancelu, die eindigde 2e in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd 3e. Naar de 2e speeldag van onze voetbalcompetitie dan, want Anderlecht heeft zo pas verloren op het veld van Beveren. Het werd daar 1-0. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe coach, de Portugees Vitor Bruno. Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. En rond deze tijd start ook de match La Louvière à Gent. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
1: Voor ouderwetse radio, luister je...

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerken en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Me say day, oh. Daylight come and me wang.

Vannacht wordt het zo'n 17 graden. We starten morgen wisselvallig met vrij veel wolken waaruit regen kan vallen. In de loop van de namiddag nemen de opklaringen toe. Het wordt morgen zo'n 23 graden aan zee. Dinsdag en woensdag blijven wisselvallig met kans op regen. Straks om 10 over 11 vanavond is het laag water en om 1 minuut over 9 verdwijnt de zon achter de horizon.

is toch dat snoesje. Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje.

0: Odyssey Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO heeft een klinkende overwinning behaald. Tegen City Pirates Antwerpen werd het 6-0. KVDO stoot door naar de volgende ronde van de beker van België. Er is voortaan een nieuwe brochure om het Oudenburgse erfgoed te ontdekken. Stappen langs erfgoed is een wandeling van 2 kilometer in het centrum van de Arnoldestad. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen.
2: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Een belangrijk luik op de Paulusfeesten is het Straattheater. Coördinator daarvan is Luc Loïc en hij kon een stuk werelderfgoed strikken.
4: De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen. De voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Volgende zomer komt de burleske show van het Witte Paard opnieuw naar Middelkerken. De samenwerking met Middelkerken wordt warm gehouden, want de showtempel in Blankenbergen moet tijdelijk dicht, omdat er een nieuw gebouw komt. Toerisme Oostende maakte het najaarsprogramma bekend. Er zal in de badstad gedurende 2 weken aandacht zijn voor Halloween. Die traditie keert terug. In het Fort Napoleon komt er een nieuwe expo rond de Spiekpietjes en ook het lichtspektakel Lichtgolf keert dit najaar terug. Eerder lagen al het Garnaalkrokettenfestival, Winter in Oostende en het eindejaarsvuurwerk vast. In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren. Dat merken gespecialiseerde centra. En dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
4: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van een 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
3: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Aura is in de regio en moet een mondmasker dragen.
5: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen, het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
3: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar heel snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen grobbendonk, in de Kempen is dat, voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwsen.
6: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
3: Soete en Van Aert leken samen richting de finish te gaan tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen. Bij de vrouwen won Nathalie Becks. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië zijn onze Belgische vrouwen 8e en meteen ook 8e geëindigd in de teamfinale. Het goud ging naar Rusland. In oktober is er het WK in Rotterdam. Ook daar konden de dames zich voor kwalificeren. Volgende week zijn onze turnmannen aan de beurt daar in Zagreb. En dan nog even naar onze voetbalcompetitie. A-Agent heeft met 1-2 gewonnen op het veld van La Louvière en pakt zo 6-6. Dat betekent dat het nu op kop van het klassement staat samen met Antwerpen en Club Brugge. Eerder vanavond won Anderlecht ook met 1-0 van Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de beker van België won KVDO gisteravond van City Pirates Antwerpen met 6-0. De vijfde editie van Peloton Parkinson heeft €36.000 ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde met een fietstocht van Oostende naar Brugge en Knokke en terug door 130 deelnemers. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. In Ichtegem start de plaatselijke Carrefour met een actie voor 18 lokale verenigingen en clubs uit Ichtegem, Eernegem, Bekegem en Koekelare. Er zal in totaal €5.000 verdeeld worden. Klanten kunnen bepalen hoe de steun verdeeld wordt over de lokale verenigingen. In Westende gaan experts van de Universiteit van Antwerpen in gesprek met de buurtbewoners. Het maakt deel uit van een omgevingsbemiddelingstraject voor de ontwikkeling van de site van het Rauschenbergplein. Er zijn in de buurt verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen en ook protest tegen hoogbouw. De experts van de universiteit zijn aan de slag in opdracht van de gemeente Middelkerke en brengen de bezorgdheden in kaart. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelid. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.